Ik hou wel van koffie. Drink de Shabbos-wijn. Eet gefilterd vis. Maar nooit eet ik geen zwijn. Ik ga dan naar de markt. Haal kip voor in de soep. Voer de Joodse handel. Oi, ik voel me goed.